0: Er zijn vermist, 21 anderen zijn gered. Bij een grote controleactie op bedrijventerrein De Heining in Amsterdam heeft de politie ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak aangetroffen en in beslag genomen. In 10 panden werden invallen gedaan, waarbij onder meer illegale slaapplaatsen, brandonveilige situaties en verschillende milieuovertredingen zijn vastgesteld. 2 personen zijn aangehouden wegens het niet kunnen tonen van legitimatie. Dan lokaal nieuws. De brandweer is rond 19:30 s'avonds opgeroepen naar de Molenweg in Herugowaard voor een paard dat in een sloot was beland. Een extra brandweerwagen met kraan werd opgeroepen, maar het paard wist op eigen kracht uit het water te komen. Het dier lijkt geen ernstige verwondingen te hebben opgelopen. Het weerbericht. Nog kans op een enkele bui. Het klaart regelmatig op. Het koelt af tot minimaal 8 graden landinwaarts. Donderdag geregeld zon en in het binnenland af en toe een bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Bij een busongeluk in Beieren, net ten noorden van München, is aan het begin van de middag een kind van ongeveer 8 jaar omgekomen. Bij de botsing tussen een lijnbus en een touringcar met basisschoolkinderen raakten alle 35 inzittenden van de touringcar gewond, van wie 3 ernstig. De chauffeurs hadden geen alcohol gedronken, volgens de lokale autoriteiten. Rijkswaterstaat zet geplande onderhoudsprojecten voor 2027 en 2028 in Noord-Nederland voorlopig stil vanwege geldgebrek. Daardoor wordt onder meer 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook werkzaamheden aan vangrails, wegmarkeringen en bermen worden geraakt. Volgens Rijkswaterstaat speelt het financiële tekort niet alleen in Noord-Nederland, maar ook elders in het land. De Verenigde Staten hebben in de Golf van Oman een olietanker met 24 Indiase opvarenden aangevallen, na het negeren van een marineblokkade. Het schip werd rond 7:15 vanochtend tot stilstand gebracht, waarna een Amerikaans vliegtuig precisiegranaten op de machinekamer afvuurde. 3 bemanningsleden zijn vermist, 21 anderen zijn gered. Bij een grote controleactie op bedrijventerrein De Heining in Amsterdam heeft de politie ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak aangetroffen en in beslag genomen. In 10 panden werden invallen gedaan, waarbij onder meer illegale slaapplaatsen, brandonveilige situaties en verschillende milieuovertredingen zijn vastgesteld. 2 personen zijn aangehouden wegens het niet kunnen tonen van legitimatie. Dan lokaal nieuws. De brandweer is rond 7:30 avonds opgeroepen naar de Molenweg in Herugowaard voor een paard dat in een sloot was beland. Een extra brandweerwagen met kraan werd opgeroepen, maar het paard wist op eigen kracht uit het water te komen. Het dier lijkt geen ernstige verwondingen te hebben opgelopen. Het weerbericht. Nog kans op een enkele bui. Het klaart regelmatig op. Het koelt af tot minimaal 8 graden landinwaarts. Donderdag geregeld zon en in het binnenland af en toe een bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Bij een busongeluk in Beieren, net ten noorden van München, is aan het begin van de middag een kind van ongeveer 8 jaar omgekomen. Bij de botsing tussen een lijnbus en een touringcar met basisschoolkinderen raakten alle 35 inzittenden van de touringcar gewond, van wie 3 ernstig. De chauffeurs hadden geen alcohol gedronken, volgens de lokale autoriteiten. Rijkswaterstaat zet geplande onderhoudsprojecten voor 2027 en 2028 in Noord-Nederland voorlopig stil vanwege geldgebrek. Daardoor wordt onder meer 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook werkzaamheden aan vangrails, wegmarkeringen en bermen worden geraakt. Volgens Rijkswaterstaat speelt het financiële tekort niet alleen in Noord-Nederland, maar ook elders in het land. De Verenigde Staten hebben in de Golf van Oman een olietanker met 24 Indiase opvarenden aangevallen, na het negeren van een marineblokkade. Het schip werd rond 7:15 vanochtend tot stilstand gebracht, waarna een Amerikaans vliegtuig precisiegranaten op de machinekamer afvuurde. 3 bemanningsleden zijn vermist, 21 anderen zijn gered. Bij een grote controleactie op bedrijventerrein De Heining in Amsterdam heeft de politie ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak aangetroffen en in beslag genomen. In 10 panden werden invallen gedaan, waarbij onder meer illegale slaapplaatsen, brandonveilige situaties en verschillende milieuovertredingen zijn vastgesteld. 2 personen zijn aangehouden wegens het niet kunnen tonen van legitimatie. Dan lokaal nieuws. De brandweer is rond 7:30 avonds opgeroepen naar de Molenweg in Herugowaard voor een paard dat in een sloot was beland. Een extra brandweerwagen met kraan werd opgeroepen, maar het paard wist op eigen kracht uit het water te komen. Het dier lijkt geen ernstige verwondingen te hebben opgelopen. Het weerbericht. Nog kans op een enkele bui. Het klaart regelmatig op. Het koelt af tot minimaal 8 graden landinwaarts. Donderdag geregeld zon en in het binnenland af en toe een bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Bij een busongeluk in Beieren, net ten noorden van München, is aan het begin van de middag een kind van ongeveer 8 jaar omgekomen. Bij de botsing tussen een lijnbus en een touringcar met basisschoolkinderen raakten alle 35 inzittenden van de touringcar gewond, van wie 3 ernstig. De chauffeurs hadden geen alcohol gedronken, volgens de lokale autoriteiten. Rijkswaterstaat zet geplande onderhoudsprojecten voor 2027 en 2028 in Noord-Nederland voorlopig stil vanwege geldgebrek. Daardoor wordt onder meer 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook werkzaamheden aan vangrails, wegmarkeringen en bermen worden geraakt. Volgens Rijkswaterstaat speelt het financiële tekort niet alleen in Noord-Nederland, maar ook elders in het land. De Verenigde Staten hebben in de Golf van Oman een olietanker met 24 Indiase opvarenden aangevallen, na het negeren van een marineblokkade. Het schip werd rond 7:15 vanochtend tot stilstand gebracht, waarna een Amerikaans vliegtuig precisiegranaten op de machinekamer afvuurde. 3 bemanningsleden zijn vermist, 21 anderen zijn gered. Bij een grote controleactie op bedrijventerrein De Heining in Amsterdam heeft de politie ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak aangetroffen en in beslag genomen. In 10 panden werden invallen gedaan, waarbij onder meer illegale slaapplaatsen, brandonveilige situaties en verschillende milieuovertredingen zijn vastgesteld. 2 personen zijn aangehouden wegens het niet kunnen tonen van legitimatie. Dan lokaal nieuws. De brandweer is rond 7:30 s'avonds opgeroepen naar de Molenweg in Herugowaard voor een paard dat in een sloot was beland. Een extra brandweerwagen met kraan werd opgeroepen, maar het paard wist op eigen kracht uit het water te komen. Het dier lijkt geen ernstige verwondingen te hebben opgelopen. Het weerbericht. Nog kans op een enkele bui. Het klaart regelmatig op. Het koelt af tot minimaal 8 graden landinwaarts. Donderdag geregeld zon en in het binnenland af en toe een bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Bij een busongeluk in Beieren, net ten noorden van München, is aan het begin van de middag een kind van ongeveer 8 jaar omgekomen. Bij de botsing tussen een lijnbus en een touringcar met basisschoolkinderen raakten alle 35 inzittenden van de touringcar gewond, van wie 3 ernstig. De chauffeurs hadden geen alcohol gedronken, volgens de lokale autoriteiten. Rijkswaterstaat zet geplande onderhoudsprojecten voor 2027 en 2028 in Noord-Nederland voorlopig stil vanwege geldgebrek. Daardoor wordt onder meer 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook werkzaamheden aan vangrails, wegmarkeringen en bermen worden geraakt. Volgens Rijkswaterstaat speelt het financiële tekort niet alleen in Noord-Nederland, maar ook elders in het land. De Verenigde Staten hebben in de Golf van Oman een olietanker met 24 Indiase opvarenden aangevallen, na het negeren van een marineblokkade. Het schip werd rond 7:15 vanochtend tot stilstand gebracht, waarna een Amerikaans vliegtuig precisiegranaten op de machinekamer afvuurde. 3 bemanningsleden zijn vermist, 21 anderen zijn gered. Bij een grote controleactie op bedrijventerrein De Heining in Amsterdam heeft de politie ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak aangetroffen en in beslag genomen. In 10 panden werden invallen gedaan, waarbij onder meer illegale slaapplaatsen, brandonveilige situaties en verschillende milieuovertredingen zijn vastgesteld. 2 personen zijn aangehouden wegens het niet kunnen tonen van legitimatie. Dan lokaal nieuws. De brandweer is rond 7:30 s'avonds opgeroepen naar de Molenweg in Herugowaard voor een paard dat in een sloot was beland. Een extra brandweerwagen met kraan werd opgeroepen, maar het paard wist op eigen kracht uit het water te komen. Het dier lijkt geen ernstige verwondingen te hebben opgelopen. Het weerbericht. Nog kans op een enkele bui. Het klaart regelmatig op. Het koelt af tot minimaal 8 graden landinwaarts. Donderdag geregeld zon en in het binnenland af en toe een bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Bosch heeft een man een beroepsverbod opgelegd en zijn BIG-registratie doorgehaald. De voormalig anesthesiemedewerker werkte ondanks een verbod, voerde ongepaste medische handelingen uit en was daarbij vaak onder invloed van alcohol. In 2024 werd hij daarvoor veroordeeld. Het hoger beroep loopt nog. De Franse zanger Patrick Bruel is aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten, moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Volgens justitie zijn er inmiddels minstens 26 vrouwen die hem beschuldigen van seksueel geweld of seksuele intimidatie. Alle 5 de wethouders van de Gelderse gemeente Tiel zijn opgestapt na een artikel over het plotselinge vertrek van voormalig burgemeester Frank van der Meijden. 2 wethouders van Pro stapten eerder op, gevolgd door 3 andere wethouders tijdens de raadsvergadering van gisteravond. Waarnemend burgemeester Van Egmond overlegt met de commissaris van de Koning over de ontstane situatie. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald tot ruim 129.700, blijkt uit cijfers van Nuffic. Het aantal studenten uit Duitsland en China nam sterk af, terwijl er juist meer studenten uit India en Spanje kwamen. Tegelijkertijd groeide het aantal internationale techniekstudenten met 11%, vooral door de TU Eindhoven. Dan lokaal nieuws. Kunst en cultuur kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan mentale gezondheid en welzijn. Dat was de centrale boodschap tijdens een inspiratieochtend van Cool Kunst en Cultuur in het kader van de Week van de Mentale Gezondheid. Zorgprofessionals maakten kennis met lezingen en workshops over onder meer zingen, dansen en kunstbeleving als middel om welzijn, veerkracht en sociale verbinding te versterken. Het weerbericht. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de middag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en volgen enkele buien, gevolgd door perioden met regen. Het noordoosten houdt het tot de avond droog. Tussen 15 en 17 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlijkenwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen. De specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
2: De Franse zanger Patrick Bruel is aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten, moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Volgens justitie zijn er inmiddels minstens 26 vrouwen die hem beschuldigen van seksueel geweld of seksuele intimidatie. Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Bosch heeft een man een beroepsverbod opgelegd en zijn BIG-registratie doorgehaald. De voormalig anesthesiemedewerker werkte ondanks een verbod, voerde ongepaste medische handelingen uit en was daarbij vaak onder invloed van alcohol. In 2024 werd hij daarvoor veroordeeld. Het hoger beroep loopt nog. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald tot ruim 129.700, blijkt uit cijfers van Nuffic. Het aantal studenten uit Duitsland en China nam sterk af, terwijl er juist meer studenten uit India en Spanje kwamen. Tegelijkertijd groeide het aantal internationale techniekstudenten met 11%, vooral door de TU Eindhoven. Alle 5 de wethouders van de Gelderse gemeente Tiel zijn opgestapt na een artikel over het plotselinge vertrek van voormalig burgemeester Frank van der Meijden. 2 wethouders van Pro stapten eerder op, gevolgd door 3 andere wethouders tijdens de raadsvergadering van gisteravond. Waarnemend burgemeester Van Egmond overlegt met de commissaris van de Koning over de ontstane situatie. Dan lokaal nieuws. Kunst en cultuur kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan mentale gezondheid en welzijn. Dat was de centrale boodschap tijdens een inspiratieochtend van Cool Kunst en Cultuur in het kader van de Week van de Mentale Gezondheid. Zorgprofessionals maakten kennis met lezingen en workshops over onder meer zingen, dansen en kunstbeleving als middel om welzijn, veerkracht en sociale verbinding te versterken. Het weerbericht. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de middag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en volgen enkele buien, gevolgd door perioden met regen. Het noordoosten houdt het tot de avond droog. Tussen 15 en 17 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
4: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De ketenschappers hebben in de Indische Oceaan een walviskerkhof gevonden dat groter, ouder en dieper is dan eerder ontdekte locaties. In de Diamantina Trog troffen ze op 7 kilometer diepte, verspreid over 1200 kilometer, miljoenen karkassen aan, waaronder een nog onbekende uitgestorven soort. Veel van de aangetroffen diersoorten zijn nieuw voor de wetenschap. Na de zomer mogen alle HAVO-scholen in Nederland waarschijnlijk praktijkgerichte vakken aanbieden. Het Calvijn College in Goes doet met 239 andere HAVO's mee aan een pilot van het ministerie van Onderwijs die al 3 jaar loopt. Volgens het ministerie kan het aandeel HAVO-vestigingen dat deze vakken aanbiedt komende jaren oplopen tot 75%. Bij een voormalige parenclub in Lelystad is in de vroege ochtend rond 17:15 brand uitgebroken. Het pand, dat recent door de gemeente is gekocht, moet als verloren worden beschouwd. De brandweer is met veel mensen aanwezig en probeert te voorkomen dat het vuur overslaat, maar het pand wordt niet meer geblust. Uit cijfers van databureau Opta blijkt dat er geen eenduidig profiel bestaat van een wereldkampioen voetbal als gekeken wordt naar de winnaars van de afgelopen 6 edities. Teams met zowel sterke als minder sterke defensies en aanvallen werden in die periode kampioen. Ook factoren als leeftijd, ervaring van de bondscoach en andere statistieken geven geen helder beeld. Dan lokaal nieuws. Kunst en cultuur kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan mentale gezondheid en welzijn. Dat was de centrale boodschap tijdens een inspiratieochtend van Cool Kunst en Cultuur in het kader van de Week van de Mentale Gezondheid. Zorgprofessionals maakten kennis met lezingen en workshops over onder meer zingen, dansen en kunstbeleving als middel om welzijn, veerkracht en sociale verbinding te versterken. Het weerbericht. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de middag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en volgen enkele buien, gevolgd door perioden met regen. Het noordoosten houdt het tot de avond droog. Tussen 15 en 17 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh,
3: ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen. De specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: '80s en '90s, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Na de zomer mogen alle HAVO-scholen in Nederland waarschijnlijk praktijkgerichte vakken aanbieden. Het Calvijn College in Goes doet met 239 andere HAVO's mee aan een pilot van het ministerie van Onderwijs die al 3 jaar loopt. Volgens het ministerie kan het aandeel HAVO-vestigingen dat deze vakken aanbiedt komende jaren oplopen tot 75%. Het Amerikaanse leger heeft volgens berichten opnieuw doelen in Iran aangevallen, waarbij op meerdere plaatsen explosies zijn gemeld. Iran zegt daarop de straat van Hormuz volledig te hebben gesloten en waarschuwt schepen die de zeestraat toch willen passeren. De Verenigde Staten stellen dat de vaarroute open blijft voor de commerciële scheepvaart en melden dat geen Amerikaanse oorlogsschepen zijn geraakt. Uit cijfers van databureau Opta blijkt dat er geen eenduidig profiel bestaat van een wereldkampioen voetbal als gekeken wordt naar de winnaars van de afgelopen 6 edities. Teams met zowel sterke als minder sterke defensies en aanvallen werden in die periode kampioen. Ook factoren als leeftijd, ervaring van de bondscoach en andere statistieken geven geen helder beeld. Bij een voormalige parenclub in Lelystad is in de vroege ochtend rond 17:15 brand uitgebroken. Het pand, dat recent door de gemeente is gekocht, moet als verloren worden beschouwd. De brandweer is met veel mensen aanwezig en probeert te voorkomen dat het vuur overslaat, maar het pand wordt niet meer geblust. Het weerbericht. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de middag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en volgen enkele buien, gevolgd door perioden met regen. Het noordoosten houdt het tot de avond droog. Tussen 15 en 17 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: 80's, maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Chaotic treedt na 25 jaar weer op voor duizenden fans in Tivoli Vredenburg in Utrecht. De popgroep, bekend van het televisieprogramma Star Maker, was begin deze eeuw populair met de hitsingle Damn I Think I Love You en het dubbel platina-album Bulletproof. De kaartjes voor het eerste reunieconcert waren binnen een half uur uitverkocht. Op het strand van Punta Molentis op Sardinië geldt komende zomer een verbod op parasols, tenten en doeken voor bezoekers tussen de 10 en 65 jaar. Bezoekers moeten daarnaast van mei tot en met oktober 10 euro entree betalen en na 9 uur in de avond het strand verlaten. Er mogen nog maximaal 150 mensen tegelijkertijd op het strand aanwezig zijn. Door de oorlog en de sluiting van de Straat van Hormuz is ongeveer een vijfde van de wereldwijde olievoorziening weggevallen. Maar de olieprijzen stijgen minder hard dan verwacht, doordat China veel minder olie importeert. De Chinese import daalde van 11 miljoen vaten per dag naar vermoedelijk minder dan 7 miljoen deze maand. Volgens analisten heeft China enorme strategische olievoorraden opgebouwd, geschat op bijna 2 miljard vaten. Uitkeringsinstantie UWV laat door extern bureau KPMG onderzoek doen naar de eigen werkcultuur, dat eind dit jaar afgerond moet zijn. Aanleiding zijn signalen over een onveilige werkcultuur en hoge werkdruk, onder meer bij artsen in opleiding in de regio Amsterdam. Toezichthouder Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten doet ook onderzoek naar de situatie bij het UWV. Het weerbericht. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de middag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en volgen enkele buien, gevolgd door perioden met regen. Het noordoosten houdt het tot de avond droog. Tussen 15 en 17 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and 90's,
3: maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Op het strand van Punta Molentis op Sardinië geldt komende zomer een verbod op parasols, tenten en doeken voor bezoekers tussen de 10 en 65 jaar. Bezoekers moeten daarnaast van mei tot en met oktober 10 euro entree betalen en na 9 uur in de avond het strand verlaten. Er mogen nog maximaal 150 mensen tegelijkertijd op het strand aanwezig zijn. Chaotic treedt na 25 jaar weer op voor duizenden fans in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. De popgroep, bekend van het televisieprogramma Star Maker, was begin deze eeuw populair met de hitsingle Damn I Think I Love You en het dubbelplatina-album Bulletproof. De kaartjes voor het eerste reunieconcert waren binnen een half uur uitverkocht. Uitkeringsinstantie UWV laat door extern bureau KPMG onderzoek doen naar de eigen werkcultuur, dat eind dit jaar afgerond moet zijn. Aanleiding zijn signalen over een onveilige werkcultuur en hoge werkdruk, onder meer bij artsen in opleiding in de regio Amsterdam. Toezichthouder Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten doet ook onderzoek naar de situatie bij het UWV. Door de oorlog en de sluiting van de Straat van Hormuz is ongeveer een vijfde van de wereldwijde olievoorziening weggevallen. Maar de olieprijzen stijgen minder hard dan verwacht, doordat China veel minder olie importeert. De Chinese import daalde van 11 miljoen vaten per dag naar vermoedelijk minder dan 7 miljoen deze maand. Volgens analisten heeft China enorme strategische olievoorraden opgebouwd, geschat op bijna 2 miljard vaten. Het weerbericht. Eerst zonnig. De bewolking neemt daarna vanuit het westen toe. Tussen 15 en 17 graden. Tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij een crash met een legerhelikopter in de Pakistanse stad Muzaffarabad zijn zeker 22 mensen om het leven gekomen, vermoedelijk allemaal inzittenden. Het ongeluk gebeurde bij het opstijgen, volgens het leger, door een technische oorzaak. Een groot deel van de slachtoffers is al met militaire eer begraven. Het Chinese JD.com heeft dochtermerk Joybuy gelanceerd in 6 Europese landen, waaronder Nederland. Joybuy biedt een groot assortiment producten en belooft levering op dezelfde dag van bestelling. De Europese Commissie onderzoekt momenteel of de voorgenomen overname van het moederbedrijf van Mediamarkt door JD.com deels met staatssteun uit China is gefinancierd. De NS voert volgend jaar lijnnummers in voor alle treinverbindingen. Op station Amersfoort Centraal loopt een proef waarbij reizigers wordt gevraagd hoe zij de lijnnummers op borden en in de NS-app ervaren. Inzendingen voor een nieuwe lijnenkaart zijn tot half augustus welkom, waarna een jury in september het winnende ontwerp kiest. Joseph Oosting is de nieuwe trainer van Go Ahead Eagles. De 54-jarige Oosting tekent een contract voor 2 seizoenen en volgt Melvin Boel op, die vorige week ontslagen werd na 1 jaar bij de club. Het is nog niet bekend wie de assistenten van Oosting worden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

deed je als je lichaam een parfummetjes en douchet. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met ander soorten druk.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het Chinese JD.com heeft dochtermerk Joybuy gelanceerd in 6 Europese landen, waaronder Nederland. Joybuy biedt een groot assortiment producten en belooft levering op dezelfde dag van bestelling. De Europese Commissie onderzoekt momenteel of de voorgenomen overname van het moederbedrijf van Mediamarkt door JD.com deels met staatssteun uit China is gefinancierd. Bij een crash met een legerhelikopter in de Pakistanse stad Muzaffarabad zijn zeker 22 mensen om het leven gekomen, vermoedelijk allemaal inzittenden. Het ongeluk gebeurde bij het opstijgen, volgens het leger, door een technische oorzaak. Een groot deel van de slachtoffers is al met militaire eer begraven. Joseph Oosting is de nieuwe trainer van Go Ahead Eagles. De 54-jarige Oosting tekent een contract voor 2 seizoenen en volgt Melvin Boel op, die vorige week ontslagen werd na 1 jaar bij de club. Het is nog niet bekend wie de assistenten van Oosting worden. De NS voert volgend jaar lijnnummers in voor alle treinverbindingen. Op station Amersfoort Centraal loopt een proef waarbij reizigers wordt gevraagd hoe zij de lijnnummers op borden en in de NS-app ervaren. Inzendingen voor een nieuwe lijnenkaart zijn tot half augustus welkom, waarna een jury in september het winnende ontwerp kiest. Het weerbericht. Eerst zonnig. De bewolking neemt daarna vanuit het westen toe. Tussen 15 en 17 graden. Tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and 90's,
4: maar ook de hits van nu. Station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De politieagent die vorig jaar een 15-jarige jongen doodschoot na een fatbike-roof in Capelle aan den IJssel, wordt niet vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie was het schieten gerechtvaardigd en handelde de agent volgens de geldende richtlijnen. De jongen had een doorgeladen vuurwapen bij zich en werd geraakt door een schot in de borst. Bij een botsing tussen een auto en meerdere fietsers in Vogelwaarde in de gemeente Hulst zijn mensen gewond geraakt. Ook kinderen zijn bij het ongeluk rond 12:30 's middags betrokken. De N290 is in beide richtingen afgesloten en hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De Britse minister van Defensie Healey treedt af uit onvrede over het gebrek aan investeringen in de strijdkrachten. In zijn ontslagbrief bekritiseert hij premier Starmer en stelt dat het nieuwe begrotingsvoorstel de paraatheid verkleint en het land minder veilig maakt. Het begrotingsvoorstel is nog niet openbaar. De Zweedse regering trekt het plan in om de minimumleeftijd voor gevangenisstraf te verlagen van 15 naar 13 jaar. Volgens de minister van Justitie is er in het parlement te weinig steun voor het wetsvoorstel. Het kabinet werkt nu aan een nieuw voorstel om de strafrechtelijke leeftijdsgrens te verlagen naar 14 jaar. Het weerbericht. Eerst zonnig. De bewolking neemt daarna vanuit het westen toe, tussen 15 en 17 graden. Tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
5: Het station met

0: Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag. De hele dag. De hele dag.
0: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Bij een botsing tussen een auto en meerdere fietsers in Vogelwaarde in de gemeente Hulst zijn mensen gewond geraakt. Ook kinderen zijn bij het ongeluk rond 12:30 middags betrokken. De N290 is in beide richtingen afgesloten en hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De politieagent die vorig jaar een 15-jarige jongen doodschoot na een fatbike-roof in Capelle aan den IJssel, wordt niet vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie was het schieten gerechtvaardigd en handelde de agent volgens de geldende richtlijnen. De jongen had een doorgeladen vuurwapen bij zich en werd geraakt door een schot in de borst. De Zweedse regering trekt het plan in om de minimumleeftijd voor gevangenisstraf te verlagen van 15 naar 13 jaar. Volgens de minister van Justitie is er in het parlement te weinig steun voor het wetsvoorstel. Het kabinet werkt nu aan een nieuw voorstel om de strafrechtelijke leeftijdsgrens te verlagen naar 14 jaar. De Britse minister van Defensie Healey treedt af uit onvrede over het gebrek aan investeringen in de strijdkrachten. In zijn ontslagbrief bekritiseert hij premier Starmer en stelt dat het nieuwe begrotingsvoorstel de paraatheid verkleint en het land minder veilig maakt. Het begrotingsvoorstel is nog niet openbaar. Het weerbericht. Eerst zonnig. De bewolking neemt daarna vanuit het westen toe. Tussen 15 en 17 graden. Tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De Europese Centrale Bank verhoogt de rente in de eurozone naar 2,25%. Een stijging van een kwart procentpunt. Hiermee probeert de ECB de inflatie te bestrijden, die in mei op 3,2% uitkwam, terwijl het ECB-doel rond de 2% ligt. De hogere inflatie wordt vooral veroorzaakt door gestegen gas- en olieprijzen, door problemen in de straat van Hormuz. TNO en de politie zijn gestart met een proef waarbij de uitstoot van vrachtwagens op een nieuwe manier wordt gemeten. Met een speciale snuffelbus en apparatuur langs de snelweg worden de uitlaatgassen op de weg geregistreerd en geanalyseerd. Vrachtwagens met te hoge uitstoot worden van de weg gehaald, maar chauffeurs krijgen nu alleen uitleg en geen boete. PVV-statenlid Ronald van Tichelen heeft een taakstraf van 200 uur gekregen voor poging tot zware mishandeling, gevaarlijk rijgedrag, het doorrijden na een ongeval en het verstoren van een vergadering bij een Extinction Rebellion-demonstratie in Haarlem. Het Openbaar Ministerie had 180 uur werkstraf geëist. Het slachtoffer liep een lichte hersenschudding en rug- en knieklachten op. Tellen Griekspoor is er op het gras van Rosmalen niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken. De Nederlander verloor met 7-6 en 6-4 van de Chinees Zhang Jizhen. Thijs Bogaert speelt later op de dag tegen Daniil Medvedev in de tweede ronde van het toernooi. Dan lokaal nieuws. In Alkmaar start in september een gratis opleiding tot zwemonderwijzer, georganiseerd door Alkmaar Sport en Holland Sport. Deelnemers krijgen na succesvolle afronding direct een parttime baan in een van 4 zwembaden in de regio. De opleiding is bedoeld voor mensen die zwemvaardig zijn en graag met kinderen werken, zonder dat een specifieke vooropleiding nodig is. Het weerbericht. Eerst zonnig. De bewolking neemt daarna vanuit het westen toe, tussen 15 en 17 graden. Tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Hiergewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
5: '80s en '90s, maar ook de hits van nu.
6: Het station.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag.
2: TNO en de politie zijn gestart met een proef waarbij de uitstoot van vrachtwagens op een nieuwe manier wordt gemeten. Met een speciale snuffelbus en apparatuur langs de snelweg worden de uitlaatgassen op de weg geregistreerd en geanalyseerd. Vrachtwagens met te hoge uitstoot worden van de weg gehaald, maar chauffeurs krijgen nu alleen uitleg en geen boete. De Europese Centrale Bank verhoogt de rente in de eurozone naar 2,25%. Een stijging van een kwart procentpunt. Hiermee probeert de ECB de inflatie te bestrijden, die in mei op 3,2% uitkwam. Terwijl het ECB-doel rond de 2% ligt. De hogere inflatie wordt vooral veroorzaakt door gestegen gas- en olieprijzen. Door problemen in de straat van Hormuz. Tellen Griekspoor is er op het gras van Rosmalen niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken. De Nederlander verloor met 7-6 en 6-4 van de Chinees Zhang Jizhen. Thijs Bogaert speelt later op de dag tegen Daniil Medvedev in de tweede ronde van het toernooi. PVV-statenlid Ronald van Tichelen heeft een taakstraf van 200 uur gekregen voor poging tot zware mishandeling, gevaarlijk rijgedrag, het doorrijden na een ongeval en het verstoren van een vergadering bij een Extinction Rebellion-demonstratie in Haarlem. Het Openbaar Ministerie had 180 uur werkstraf geëist. Het slachtoffer liep een lichte hersenschudding en rug- en knieklachten op. Dan lokaal nieuws. In Alkmaar start in september een gratis opleiding tot zwemonderwijzer, georganiseerd door Alkmaar Sport en Holland Sport. Deelnemers krijgen na succesvolle afronding direct een parttime baan in een van 4 zwembaden in de regio. De opleiding is bedoeld voor mensen die zwemvaardig zijn en graag met kinderen werken, zonder dat een specifieke vooropleiding nodig is. Het weerbericht. In de avond en nacht bewolkt en lange tijd regenachtig. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Vrijdag heeft de bewolking de overhand en valt van tijd tot tijd regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws.
1: Muziek.
0: En entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In de Ooipolder bij Nijmegen zijn twee schimmelsoorten gevonden die de kamsalamander bedreigen. De schimmels veroorzaken een huidinfectie die dodelijk kan zijn voor salamanders, kikkers en padden. Natuurbeschermers vragen wandelaars voorzichtig te zijn om verdere verspreiding van de schimmel te voorkomen. De landelijke ophokplicht voor pluimvee is opgeheven nadat die in de Gelderse Vallei als laatste regio werd ingetrokken. Ook het tentoonstellingsverbod voor vogels geldt niet meer, al zijn er nog wel strikte voorwaarden voor risicovogels op tentoonstellingen. Op zeer kleine schaal geldt bij Biddinghuizen en Marrum nog een ophokplicht. PVV-statenlid Ronald van Tichelen is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur... voor onder meer poging tot zware mishandeling, gevaarlijk rijgedrag en het doorrijden na een ongeval. Hij reed bij een Extinction Rebellion-demonstratie in Haarlem in op een klimaatactivist die een lichte hersenschudding en klachten aan rug en knie opliep. Het Openbaar Ministerie had 180 uur werkstraf geëist. TNO en de politie zijn gestart met een proef waarbij de uitstoot van vrachtwagens op een nieuwe manier wordt gemeten. Met een speciale snuffelbus en apparatuur langs de snelweg. Tijdens het onderzoek wordt gekeken welke meetmethode het beste werkt voor toekomstige Europese regels. Vrachtwagens met te hoge uitstoot worden van de weg gehaald. Maar chauffeurs krijgen nu alleen uitleg. Dan lokaal nieuws. In Alkmaar start in september een gratis opleiding tot zwemonderwijzer, georganiseerd door Alkmaar Sport en Holland Sport. Deelnemers krijgen na succesvolle afronding direct een parttime baan in een van 4 zwembaden in de regio. De opleiding is bedoeld voor mensen die zwemvaardig zijn en graag met kinderen werken, zonder dat een specifieke vooropleiding nodig is. Het weerbericht. In de avond en nacht bewolkt en lange tijd regenachtig. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Vrijdag heeft de bewolking de overhand en valt van tijd tot tijd regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
5: 80's en 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De landelijke ophokplicht voor pluimvee is opgeheven nadat die in de Gelderse Vallei als laatste regio werd ingetrokken. Ook het tentoonstellingsverbod voor vogels geldt niet meer, al zijn er nog wel strikte voorwaarden voor risicovogels op tentoonstellingen. Op zeer kleine schaal geldt bij Biddinghuizen en Marrum nog een ophokplicht. In de Ooipolder bij Nijmegen zijn twee schimmelsoorten gevonden die de kamsalamander bedreigen. De schimmels veroorzaken een huidinfectie die dodelijk kan zijn voor salamanders, kikkers en padden. Natuurbeschermers vragen wandelaars voorzichtig te zijn om verdere verspreiding van de schimmel te voorkomen. TNO en de politie zijn gestart met een proef waarbij de uitstoot van vrachtwagens op een nieuwe manier wordt gemeten. Met een speciale snuffelbus en apparatuur langs de snelweg. Tijdens het onderzoek wordt gekeken welke meetmethode het beste werkt voor toekomstige Europese regels. Vrachtwagens met te hoge uitstoot worden van de weg gehaald. Maar chauffeurs krijgen nu alleen uitleg. PVV-statenlid Ronald van Tichelen is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur... voor onder meer poging tot zware mishandeling, gevaarlijk rijgedrag en het doorrijden na een ongeval. Hij reed bij een Extinction Rebellion-demonstratie in Haarlem in op een klimaatactivist die een lichte hersenschudding en klachten aan rug en knie opliep. Het Openbaar Ministerie had 180 uur werkstraf geëist. Dan lokaal nieuws. Tijdens de kermis in Herugowaard organiseren Marlene en Dijk en Waard Events samen met HV Tornado een tweedaags kermisfeest op het sportpark van de handbalvereniging aan de Parklaan. Op het Tornadoveld, ingericht als Oranje Arena, zijn optredens, kermisspellen en diverse activiteiten met gratis toegang. Het evenement vindt plaats op 13 en 14 juni. Het weerbericht. In de avond en nacht bewolkt en lange tijd regenachtig. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Vrijdag heeft de bewolking de overhand en valt van tijd tot tijd regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind, goedendag. Asielzoekers die zich vanaf middernacht melden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel vallen onder nieuwe Europese regels en krijgen binnen 6 maanden duidelijkheid over hun asielaanvraag. Aanvragen die tot en met vandaag worden ingediend vallen nog onder de oude regels en kunnen jaren duren. Vanaf morgen is er nog maar 1 gesprek met de IND en wordt de procedure deels digitaal. De bouw van ruim 30.000 nieuwe woningen in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo, Enschede en Helmond kan nog niet beginnen, omdat er geen geld is voor wegen en spoorlijnen naar de woningen. Het ministerie van Volkshuisvesting heeft geen budget meer voor infrastructuur. En het ministerie van Infrastructuur kampt met een tekort. Na de zomer besluit het kabinet welke projecten wel of niet doorgaan. De overheid gaat toch geen 8000 buitenlandse wetenschappers en studenten per jaar screenen om spionage te voorkomen. Minister Letchert van Onderwijs vindt het plan niet haalbaar vanwege de omvang, kosten en juridische bezwaren. Er komt tot en met 2031 wel 80 miljoen euro extra beschikbaar voor voorzorgsmaatregelen bij kennisinstellingen. Het stadstrand in de Rotterdamse wijk Nesselande blijft tot 1 oktober een veiligheidsrisicogebied. De politie mag in deze periode iedereen preventief fouilleren en auto's doorzoeken. De maatregel volgt op recente onrust waarbij wapens en munitie zijn aangetroffen en sprake was van vechtpartijen, een steekpartij en oproepen tot illegale feesten. Dan lokaal nieuws. Tijdens de kermis in Herugowaard organiseren Marlene en Dijk en Waard Events samen met HV Tornado een 2-daags kermisfeest op het sportpark van de handbalvereniging aan de Parklaan. Op het Tornadoveld, ingericht als Oranje Arena, zijn optredens, kermisspellen en diverse activiteiten met gratis toegang. Het evenement vindt plaats op 13 en 14 juni. Het weerbericht. In de avond en nacht bewolkt en lange tijd regenachtig. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Vrijdag heeft de bewolking de overhand en valt van tijd tot tijd regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Directeur Tanja Boeye van Jeugd Lelystad is door de gemeente ontslagen na onderzoek onder oud-medewerkers. Volgens de gemeente heeft Boeye medewerkers bedreigd, vernederd, gecontroleerd met camera's, mogelijk afgeluisterd en tegen elkaar opgezet. Lelystad overweegt aangifte te doen en Boeye geeft geen commentaar. Het stadstrand in de Rotterdamse wijk Nesselande is deze zomer aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Tot 1 oktober mag de politie daar iedereen preventief fouilleren en auto's controleren. De maatregel is verlengd na incidenten met vechtpartijen, een steekpartij, harde muziek en het aantreffen van verboden wapens. De documentaire serie De Afhaalchinees, thuisbezorgd, van Kian van Binsbergen heeft de zilveren nipkoopschijf gewonnen. De NTR-podcast De Rolverdeling van Sarah de Monchy won de zilveren reismicrofoon. Tijdens de uitreiking in Amsterdam kregen Het Verhaal van Nederland en de AT5-podcast De Vondeling speciale vermeldingen en kreeg het NOS Jeugdjournaal de erezilveren nipkoopschijf. Horecaondernemers moeten betalen voor het uitzenden van WK-wedstrijden op grote schermen, bijvoorbeeld op een marktplein. Dat schrijft minister Letschert aan de Tweede Kamer, omdat de NOS wettelijk verplicht is hiervoor geld te vragen. De vergoeding is tijdens het laatste EK verlaagd tot ongeveer 80 cent per bezoeker per wedstrijd. Dan lokaal nieuws. Op de rotonde van de Middenweg met de Rustenburgerweg heeft rond 4:55 middags een fietsongeval plaatsgevonden. De fietser gleed uit over een witte blokmarkering op het wegdek. Ambulancepersoneel heeft de fietser ter plaatse gecontroleerd, maar ziekenhuisvervoer was niet nodig. Het weerbericht. In de avond en nacht bewolkt en lange tijd regenachtig. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Vrijdag heeft de bewolking de overhand en valt van tijd tot tijd regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Directeur Tanja Boeye van Jeugd Lelystad is door de gemeente ontslagen na onderzoek onder oud-medewerkers. Volgens de gemeente heeft Boeye medewerkers bedreigd, vernederd, gecontroleerd met camera's, mogelijk afgeluisterd en tegen elkaar opgezet. Lelystad overweegt aangifte te doen en Boeye geeft geen commentaar. Het stadstrand in de Rotterdamse wijk Nesselande is deze zomer aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Tot 1 oktober mag de politie daar iedereen preventief fouilleren en auto's controleren. De maatregel is verlengd na incidenten met vechtpartijen, een steekpartij, harde muziek en het aantreffen van verboden wapens. De documentaire serie De Afhaalchinees, thuisbezorgd, van Kian van Binsbergen heeft de zilveren nipkoopschijf gewonnen. De NTR-podcast De Rolverdeling van Sarah de Monchy won de zilveren reismicrofoon. Tijdens de uitreiking in Amsterdam kregen Het Verhaal van Nederland en de AT5-podcast De Vondeling speciale vermeldingen en kreeg het NOS Jeugdjournaal de erezilveren nipkoopschijf. Horecaondernemers moeten betalen voor het uitzenden van WK-wedstrijden op grote schermen, bijvoorbeeld op een marktplein. Dat schrijft minister Letschert aan de Tweede Kamer, omdat de NOS wettelijk verplicht is hiervoor geld te vragen. De vergoeding is tijdens het laatste EK verlaagd tot ongeveer 80 cent per bezoeker per wedstrijd. Dan lokaal nieuws. Op de rotonde van de Middenweg met de Rustenburgerweg heeft rond 4:55 middags een fietsongeval plaatsgevonden. De fietser gleed uit over een witte blokmarkering op het wegdek. Ambulancepersoneel heeft de fietser ter plaatse gecontroleerd, maar ziekenhuisvervoer was niet nodig. Het weerbericht. In de avond en nacht bewolkt en lange tijd regenachtig. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Vrijdag heeft de bewolking de overhand en valt van tijd tot tijd regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Directeur Tanja Boeye van Jeugd Lelystad is door de gemeente ontslagen na onderzoek onder oud-medewerkers. Volgens de gemeente heeft Boeye medewerkers bedreigd, vernederd, gecontroleerd met camera's, mogelijk afgeluisterd en tegen elkaar opgezet. Lelystad overweegt aangifte te doen en Boeye geeft geen commentaar. Het stadstrand in de Rotterdamse wijk Nesselande is deze zomer aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Tot 1 oktober mag de politie daar iedereen preventief fouilleren en auto's controleren. De maatregel is verlengd na incidenten met vechtpartijen, een steekpartij, harde muziek en het aantreffen van verboden wapens. De documentaire serie De Afhaalchinees, thuisbezorgd, van Kian van Binsbergen heeft de zilveren Nipkoopschijf gewonnen. De NTR-podcast De Rolverdeling van Sarah de Monchy won de zilveren reismicrofoon. Tijdens de uitreiking in Amsterdam kregen Het Verhaal van Nederland en de AT5-podcast De Vondeling speciale vermeldingen en kreeg het NOS Jeugdjournaal de erezilveren Nipkoopschijf. Horecaondernemers moeten betalen voor het uitzenden van WK-wedstrijden op grote schermen, bijvoorbeeld op een marktplein. Dat schrijft minister Letschert aan de Tweede Kamer, omdat de NOS wettelijk verplicht is hiervoor geld te vragen. De vergoeding is tijdens het laatste EK verlaagd tot ongeveer 80 cent per bezoeker per wedstrijd. Dan lokaal nieuws. Op de rotonde van de Middenweg met de Rustenburgerweg heeft rond 4:55 middags een fietsongeval plaatsgevonden. De fietser gleed uit over een witte blokmarkering op het wegdek. Ambulancepersoneel heeft de fietser ter plaatse gecontroleerd, maar ziekenhuisvervoer was niet nodig. Het weerbericht. In de avond en nacht bewolkt en lange tijd regenachtig. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Vrijdag heeft de bewolking de overhand en valt van tijd tot tijd regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Directeur Tanja Boeye van Jeugd Lelystad is door de gemeente ontslagen na onderzoek onder oud-medewerkers. Volgens de gemeente heeft Boeye medewerkers bedreigd, vernederd, gecontroleerd met camera's, mogelijk afgeluisterd en tegen elkaar opgezet. Lelystad overweegt aangifte te doen en Boeye geeft geen commentaar. Het stadstrand in de Rotterdamse wijk Nesselanden is deze zomer aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Tot 1 oktober mag de politie daar iedereen preventief fouilleren en auto's controleren. De maatregel is verlengd na incidenten met vechtpartijen, een steekpartij, harde muziek en het aantreffen van verboden wapens. De documentaire serie De Afhaal Chinees, thuisbezorgd, van Kian van Binsbergen heeft de zilveren Nipkoopschijf gewonnen. De NTR-podcast De Rolverdeling van Sarah de Monchy won de zilveren reismicrofoon. Tijdens de uitreiking in Amsterdam kregen Het Verhaal van Nederland en de AT5-podcast De Vondeling speciale vermeldingen en kreeg het NOS Jeugdjournaal de erezilveren Nipkoopschijf. Horecaondernemers moeten betalen voor het uitzenden van WK-wedstrijden op grote schermen, bijvoorbeeld op een marktplein. Dat schrijft minister Letschert aan de Tweede Kamer, omdat de NOS wettelijk verplicht is hiervoor geld te vragen. De vergoeding is tijdens het laatste EK verlaagd tot ongeveer 80 cent per bezoeker per wedstrijd. Dan lokaal nieuws. Op de rotonde van de Middenweg met de Rustenburgerweg heeft rond 4:55 middags een fietsongeval plaatsgevonden. De fietser gleed uit over een witte blokmarkering op het wegdek. Ambulancepersoneel heeft de fietser ter plaatse gecontroleerd, maar ziekenhuisvervoer was niet nodig. Het weerbericht. In de avond en nacht bewolkt en lange tijd regenachtig. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Vrijdag heeft de bewolking de overhand en valt van tijd tot tijd regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Directeur Tanja Boeye van Jeugd Lelystad is door de gemeente ontslagen na onderzoek onder oud-medewerkers. Volgens de gemeente heeft Boeye medewerkers bedreigd, vernederd, gecontroleerd met camera's, mogelijk afgeluisterd en tegen elkaar opgezet. Lelystad overweegt aangifte te doen en Boeye geeft geen commentaar. Het stadstrand in de Rotterdamse wijk Nesselande is deze zomer aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Tot 1 oktober mag de politie daar iedereen preventief fouilleren en auto's controleren. De maatregel is verlengd na incidenten met vechtpartijen, een steekpartij, harde muziek en het aantreffen van verboden wapens. De documentaire serie De Afhaalchinees, thuisbezorgd, van Kian van Binsbergen heeft de zilveren Nipkoopschijf gewonnen. De NTR-podcast De Rolverdeling van Sarah de Monchy won de zilveren reismicrofoon. Tijdens de uitreiking in Amsterdam kregen Het Verhaal van Nederland en de AT5-podcast De Vondeling speciale vermeldingen en kreeg het NOS Jeugdjournaal de erezilveren Nipkoopschijf. Horecaondernemers moeten betalen voor het uitzenden van WK-wedstrijden op grote schermen, bijvoorbeeld op een marktplein. Dat schrijft minister Letschert aan de Tweede Kamer, omdat de NOS wettelijk verplicht is hiervoor geld te vragen. De vergoeding is tijdens het laatste EK verlaagd tot ongeveer 80 cent per bezoeker per wedstrijd. Dan lokaal nieuws. Op de rotonde van de Middenweg met de Rustenburgerweg heeft rond 4:55 middags een fietsongeval plaatsgevonden. De fietser gleed uit over een witte blokmarkering op het wegdek. Ambulancepersoneel heeft de fietser ter plaatse gecontroleerd, maar ziekenhuisvervoer was niet nodig. Het weerbericht. In de avond en nacht bewolkt en lange tijd regenachtig. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Vrijdag heeft de bewolking de overhand en valt van tijd tot tijd regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en